0: Gawat, wat ik al jelle, wat zo arm om wat meer.
1: Oké.
0: Ja, ling man op. Maar dat beter en of course ka cooking.
1: Nu jaren, wang job, wat ik ken en ling, nu weer ticket in mijn tap. Dat ben ik er weer bij, nu ticket in mijn tap.
0: Ja man.
1: Oké. Ja, still boy, two studio lens radio, and of course, we bij jou akkoord ik achter en benen, akkoord. En ik nu ni kena lens radio, karbe de keyboard, still boy.